Netat enivet. Et narui iki hat ni shelei. Hat nivet nowit man. Ut ni dei. Et narasi. Et nat e ut ming rasha shli karavut nerar. Ut nerar. Et narir. Et nawit nar. Et nawit in ra. Het neet e et naar, et e et au, het ne daar. Het et naar e wat neer, het nie wat neer e au. Het na wat meer, het naar wat neer. Het e et au, het e et au, e e au, de hat a e. Het nie wat niemand maar. Het na wat meer, het e en au. Het neer, het neer. Het neer wat na neer, kies. Het e au. Het neer wat naar, het na die. Het naar, het is. Het naar.